0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen er na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Al de opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuur af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord rijdt het langzaam. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. In Heerenveen, de Franse organisatie, gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Afrit Soest en Muiden. Reken op 20 minuten vertraging. Dan de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid doe je er een kwartier langer over. En de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweer is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land, valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. In Noord-Holland staat nog 130 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, een klein half uur vertraging door een ongeluk. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Reken op een klein uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen is je tijdverlies ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: En ik hou.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland, onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Let me know.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.
3: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Ik duik in de glamoureuze wereld van de Philly Sound. Denk aan weelderige strijkers, pompende bassen en zijdezachte vocalen. Grotendeels afkomstig uit de koker van producers Gamble en Huff en hun legendarische Philadelphia International Records. Ik ga terug naar de jaren 70, de hoogtijdagen van de soul die de weg vrijmaakte voor disco. Dit instrumentale meesterwerk van het huisorkest van Philadelphia International Records dient als het ultieme volkslied van de Philly Sound. Oorspronkelijk geschreven als thema voor het tv-programma Soul Train. Laat het horen waar MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, toe in staat was.
1: Triple Play, een greep uit het verleden.

De OJ's vormden de ruggengraat van de Philly Sound met hun krachtige harmonieën en sociaal bewuste teksten. Love Train werd hun grootste hit, een tijdloze oproep tot wereldwijde eenheid die de harten van miljoenen stal. In Backstabbers horen we de paranoia van verraad, verpakt in een strak, dwingend arrangement. Ik sluit het blokje af met For the Love of Money, een funky waarschuwing tegen hebzucht met een van de meest herkenbare basloopjes uit de muziekgeschiedenis.

Patti LaBelle is onlosmakelijk verbonden met de muzikale geschiedenis van Philadelphia. Dit duet met Michael McDonald is een dramatische ballad over eenzaamheid na een relatiebreuk die wekenlang de hitlijsten domineerde. Het laat horen hoe de vocalisten uit de Philly School ook in de jaren 80 hun enorme impact behielden. Patti's krachtige uithalen maken dit tot een emotioneel hoogtepunt in haar solo-carrière.

Nadat hij de Blue Notes verliet, groeide Teddy Pendergrass uit tot het sekssymbool van de soul met zijn krachtige, mannelijke stemgeluid. When Somebody Loves You Back is een vrolijke uptempo ode aan de wederzijdse liefde die direct uitnodigt tot meeklappen. You're My Latest, My Greatest Inspiration laat zijn meer verleidelijke kant horen over een wilderig arrangement. Come Go With Me was de openingstrek.

Het schrijversduo McFadden en Whitehead was jarenlang verantwoordelijk voor de hits van anderen, voordat ze zelf achter de microfoon kropen voor dit ultieme feel-good anthem. Het nummer werd het onofficiële volkslied van Philadelphia en een symbool voor veerkracht en vooruitgang. Met zijn onweerstaanbare baslijn en hoopvolle tekst is het een van de meest gedraaide platen in het genre.

Dit trio was het vrouwelijke paradepaardje van Philadelphia International Records. En dit nummer is een absolute kroonjuweel. De dromerige productie van Gamble & Huff past perfect bij de engelachtige stemmen van de dames. Het werd een gigantische internationale hit en is sindsdien een blauwdruk voor de sweet soul uit die periode. When Will I See You van The Three Degrees stelt een universele vraag over liefde die decennia later nog steeds even relevant is.

Tot slot weer een song van MFSB, het collectief dat het fundament legde onder bijna alle platen die we in deze aflevering hebben gehoord. My Mood is een prachtig instrumentaal stuk dat de veelzijdigheid van de muzikanten laat horen. Van jazzy invloeden tot strakke soulritmes. Het is de perfecte cooling down na een uur vol muzikaal vuurwerk. Een sfeervolle track die aantoont dat de Sound of Philadelphia ook zonder zang een verhaal kan vertellen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Ouch.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het weer vanmiddag droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelbee gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland, onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10 Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui. Het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen. En morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord, richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen... en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland, onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang, ook in Noord-Holland. De meeste vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files een paar bijzonderheden in Noord-Holland. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij de Leidsche tunnel 3 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer gebeurde een ongeluk. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging bijna een uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En de N235 Amsterdam richting Purmerend voor Ilpendam 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog. Later stevige buien. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de dinsdagavond van spitsweer gebruikelijk druk. Gelukkig wel met name dagelijkse files. Uitzondering is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dit komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder valt op de A10 tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Buitenvelde het 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben James.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kankamagus Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de country versie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Casey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Goed.

Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd D. Waite de hoofdrol in de rubriek In de Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Walking on the highway.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot terecht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Tow Truckin' Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Slitz, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Slitz was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computer operator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Slitz had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: You can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antone. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van The Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock and roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras-echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van de genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: days in misery just like old times.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van ZFM Jazz.

Goedemorgen, luisteraars. Op deze mooie moederdag. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen vanochtend? De uitzending staat in het teken van de Nederjazz, dat wil zeggen jazz gemaakt, muziek gemaakt door of met Nederlandse muzikanten of op Nederlandse bodem. En we hebben een gast in het tweede uur, Harry Schonewelle. Je kent hem misschien wel als presentator van het programma Jazz or No op HLM 105, waarbij de muziek meer van de traditionele jazz naar trip-hop, hip-hop, elektronica, nu jazz, moderne jazz gaat. En hij gaat een aantal van zijn muzikale keuzes toelichten in het tweede uur. We trapten af met een vaste waarde in de Nederlandse jazz, Ephraim Trio. Je kent hem onder meer als saxofonist van de Plocktones en de Preacherman. En dan is er nu Ephraim Trio, een gloednieuw trio. Met naast hemzelf gitarist Eran Har Even en bassist Sven Schuster. Gitaar, bas en saxofoon. Het is een combinatie die prachtig samenvloeit tot één groot organisch geheel met hele vrolijke en melodische songs. Is een topplaat, heet Part Harmony, is net uit. Ephraim Trio. Gaan we snel verder met het Paradox Jazz Orchestra van saxofonist Jasper Staps. Die hebben vorig jaar hun trilogie, dus drie albums aan de Sky Masters, gewijd aan de Sky Masters, voltooid. En dit laatste album staat in het teken van de Vocal Years. De vocalisten die ooit met dat legendarische orkest hebben opgetreden, de Sky Masters. En de hoofdrol op deze plaat is weggelegd voor Anna Siriusse, die met haar warme stem een brug slaat tussen verleden en heden. Ze eert de grote vocalisten die ooit met de Sky Masters optraden, waaronder Gretje Kouwveld, Rita Reis en bijvoorbeeld ook Marjorie Barnes. Een frisse nieuwe kijk, eigentijdse kijk op dat oeuvre van de Sky Masters. Ga luisteren naar het nummertje The Way He Makes Me Feel.

Fraai. Het Paradox Jazz Orkestra. Vernoemd naar de Club Paradox in Tilburg. Met Anna Seriese op vocalen. Brengt ons bij nog een modern orkest. Het New Art Jazz Orchestra. Dat is het geestenkind van de Friese saxofoniste, componiste Marieke van Dijk. De leden van het orkest schrijven zelf de stukken samen met haar, in samenwerking met haar. Het album heette The Tivoli Sessions Volume 1. Het is volgens mij vorig jaar opgenomen in Tivoli Vredenburg. Dat samen met Bimhuis en de Krog bijvoorbeeld de jazz levend houdt door het organiseren van allerlei concerten. En ook de pletterij natuurlijk in Haarlem. Het nummertje wat je gaat luisteren van de New Art Jazz Orchestra, met onder andere daarin Suzanne Veneman, Tineke Posma, Frans van Tjossi, allemaal bekende namen, topmuzikanten. Dat nummer heet The Balancing Act.

The New Art Jazz Orchestra. Met het nummertje Balancing Act. Ik zei het al, in de tweede uur komt als mee zit Harry Schoonewelle op bezoek. Hij is de presentator van het programma Yes, Jazz or No. Elke zondagavond te beluisteren op Haarlem 105. En dat programma brengt muziek op het raakvlak van jazz, elektronica, funk, trip-hop, hip-hop. Maar Harry is opgegroeid ook met de klassiekers in de jazz, de mainstream jazz, zeg maar. Dus daar is hij ook zeer, zeer bekend mee. En hij is heel actief ook bij de pletterij in Haarlem. Zijn eerste keuze wou ik even nu al draaien. Zeer geliefd ook in Zandvoort, deze artiest. Ruud Brink heb ik het dan over, de Haarlemse saxofonist, die in de laatste jaren, vlak voor zijn plotselinge dood, veel vertoefde in Italië. En daar een album opnam, Double Face in Verona geheten, rond 1998, meen ik. Met Italiaanse muzikanten dus. Een soort van collectors item is dat geworden op vinyl. Gaat voor veel geld over de toonbank. Daarvan ga ik het nummertje uitdraaien, Cynthia Blue. Dat is volgens mij opgedragen aan zijn dochter Cynthia. Ga genieten en luisteren naar dit fraaie nummer van Ruud Brink.

luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Vandaag gewijd aan Neder Jazz. A special warm welcome, special hello to our fans across the globe. In particular our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. De eerste keuze van Harry Schoonewelle, Ruud Brink, werd gevolgd door zijn tweede keuze. Een andere saxofonist van vandaag, Willem Abelen. Misschien ken je zijn naam niet. Hij is niet zo lang geleden afgestudeerd. Bracht een aantal muzikanten bij elkaar voor zijn afstudeerproject. En dat mondde uit in het album Flux. Hij kreeg de liefde voor de muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader is trombonist Chris Abelen, die onder meer in het orkest van Willem Breuker heeft gespeeld. Dus je hoorde, het nummer van die Willem Abelen. En dat heet Sonic. En dat is te vinden. En dan moet ik even kijken of volgens mij op het gelijknamige album. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Gaan we verder met de derde keuze van Harry Schoonewelle. Een aantal maanden geleden kwam pianist en componist Jan Huyts op 89-jarige leeftijd te overlijden. Hij kon bogen op een rijke loopbaan. Speelde onder meer in de Millers, maar begeleidde ook Amerikaanse toppers als Philly Joe Jones, Dexter Gordon, Donald Byrd en Johnny Griffin. En bekend werd hij vooral in het combo van Wim Sonneveld, met name door zijn deelname op het welbekende nummer Het Dorp. Je gaat luisteren naar Stomping at the Savoy. Dat komt van de Solo Piano Jazz at the Pine Hill. Dat is een serie pianoconcerten die werden opgenomen rond 2000... met verschillende Nederlandse pianisten, waaronder dus die Jan Huyts. En het album van Willem Abelen, ja, dat was natuurlijk Flux, dat noemde ik al. En het nummertje wat je hoorde van die Willem Abelen was Sonic. Maar nu ga je dus luisteren naar Jan Huyts, de pianist, Stomping at the Savoy.

Stomping at the Savoy van Jan Huyts werd gevolgd door het nummertje Skippy van de Groningse pianist Bulo Klad. Hij begon op 6-jarige leeftijd met pianospelen, is inmiddels een vitale 60er. Na zijn studie klassiek en jazz aan het conservatorium in Groningen ging hij zich toeleggen op het componeren, uitvoeren van eigen composities. Volgens mij heeft hij zo'n 10 albums inmiddels op zijn naam staan. En hij figureert ook dikwijls als begeleider van zanger Marcel Kaptein, die na zijn Ten Sharp carrière meer de blues en crooner kant op ging. Blijven nog even bij vocalisten. Tenminste, daar komen we nu bij. Deborah Carter, gevestigde naam. Amerikaans, al vele jaren actief binnen de Nederlandse jazz scene. Dat brengt me ook op het concert In de Krocht van vanmiddag. Dat is een andere Amerikaanse, een grande dame van de Nederlandse jazz, die al vele jaren woonachtig en actief is in Nederland. En dat is Marjorie Barnes. Dat concert begint vanmiddag om 2:30 in de Krocht. Dus Marjorie Barnes. En dat is volgens mij uitverkocht, maar dat hoor ik misschien nog verder in deze uitzending. Maar we gaan nu dus luisteren naar haar collega Deborah Carter. Een nummertje, Too Darn Blue, van een album dat alweer een tijdje geleden is, uit 2008. Getiteld Blue Notes and Red Shoes, Deborah Carter.

Marieke van Dijk Nonet. Je hoorde haar al eerder in de Big Band soort van uitvoering. Nu heeft ze, of nu, een aantal jaar geleden had ze ook een Nonet album Stranded. Met het nummertje daarop getiteld Sun. En die Marieke van Dijk is zelf saxofoniste en dus de bandleider. En de componisten in dit geval. En daar in dat Nonet zaten bijvoorbeeld Ben van Gelder en Lauke Boudestein op trombone. En ook volgens mij Ambers en Dokter van Leeuwen op cello. Komen we bij iets anders. Peter Samoa, daar heb ik al vaker gedraaid. In zijn laatste nieuwste plaat is misschien wat minder van die Afrika beats en die Ghana highlife klanken. Het refereert een beetje meer aan de jazzy grooves van Roy Hargrove en de RH Factor, denk ik. Het album heet The Walking Distance, is net uitgekomen. En het nummertje waar je naar gaat luisteren heet Chef Groove.

Groovy Stuff, Peter Samora. We gaan eruit het eerste uur met de nieuwe plaat van Hermine Durlo en Anton Goudschmidt. Is ook net uitpas volgens mij. Heet Unfiltered. Die twee virtuozen, dus de ene op de mondharmonica en de andere op de gitaar, bij elkaar gebracht. Ja, het is echt een geweldig album. Heel vrolijke, melodieuze muziek. Inclusief wat Afrikaanse klanken, zoals in dit nummertje Angel Nemali. Tot zo in het tweede uur. Harry is inmiddels gearriveerd. Dus dat wordt een feest in het tweede uur. Oké, hier komt-ie. Angel Nemali. Angel Nemali.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

0: Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit Zandvoort. Inmiddels is bij mij aangeschoven Harry Schoonewelle. Ik had het al eerder gezegd in het eerste uur. Ik had al een paar van zijn keuzes gedraaid, maar nu kan hij het zelf gaan toelichten. Dus ik zou zeggen, Harry, ga je gang.
1: Ja, je hoorde net dan fijn dat ik de gast ben in jouw programma, Edward. Hartstikke leuk. Je bent ook al een keer bij mij geweest. We hebben elkaar ontmoet in de pletterij een poos geleden. Bij toeval kwamen we met elkaar in contact en zo ontstaat dan zoiets. Toch hartstikke goed. En nou, met twee uur zijn we dus begonnen met Jeroen van Vliet, een pianist. En dat is een man waar ik erg geporteerd van ben. Omdat ja, die muziek die je maakt, die beweegt zich vrij tussen jazz, klassieke invloeden en improvisatie. Hè. En als... het is muziek die ademt, zeg ik altijd. Het is ook geen overdaad aan noten. Hij weet met kleine nuances een groot verhaal te vertellen. Dat maakt hem zo boeiend. Dus al jarenlang dat ik die man volg. En die zoekt ook altijd allerlei muzikanten waarmee hij samenspeelt, waardoor je weer een andere klankkleur krijgt. En dat heeft hij deze keer gedaan met dit nummer Hold Still, met de Syrische klarinetist Kinan Asmeh en de Iraans-Nederlandse percussionist Afra Mousavizadeh. En ja, je hoort het, ook die percussie brengt iets toe aan de muziek. Dat is fantastisch.
0: Ja, het is echt een heel sferisch album. Ja. Tenminste, ik heb het luisterd, ik ken het niet. Ik kende Jeroen van Vliet wel, maar niet die andere muzikanten. Ik vond het echt een fraai album. Ik zat te denken ook aan een aantal nummers wat een beetje past bij jouw programma, zeg maar, dat Jazz or No, wat je elke zondagavond doet voor Haarlem 105 vanaf 10 tot 11 uur 's avonds. Het is een soort van programma dat een beetje complementair is, of heel goed aansluit bij wat wij doen en wat meer in de mainstream ligt, maar jij doet meer van de modernere dingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jazz met trip-hop, hip-hop, elektronische muziek, soul, funky stuff.
1: Ja.
0: Dus ik vond ook een nieuw talent, misschien heb je hem al eens gedraaid of heb je hem zelfs ontmoet. Dat is saxofonist Daan Kluur. Ja, zijn muziek zijn ook invloeden terug te vinden van Radiohead, Talking Heads. Een soort indie jazz, een beetje dromerig, energiek en groovy tegelijk. Het nummertje heet CS20. Ik weet niet waarvoor het staat, moet ik je eerlijk bekennen.
1: Misschien Centraal Station, weet je.
0: Ja, misschien. Het album heet The Life of Billy. Het is net ook onlangs uitgekomen. Daan Kluur.

0: Daan Kluwer werd gevolgd door Casper Rietkerk. En die achtergrond van die Casper Rietkerk, die kent Harry toevallig een beetje. Want waar komt onze Casper vandaan?
1: Ja, die komt, zover ik weet, uit Kampen. Dat las ik een keer. Hé, een Kampenaar die in de jazz zit, dat is mooi. Want we hebben twee Kampenaren dan. Dan heb je ook nog onze vriend Henk Meutgeert, die leider was van de Concertgebouworkest. Hè, de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Het jaar heeft geleid en heel veel heeft betekend ook voor de Nederlandse jazz. Maar dit is dan de tweede man uit Kampen. Nou, hartstikke goed.
0: Ja, en hij zit er momenteel in Engeland. Of al een aantal jaren een beetje in die Londense scene. Waar jij vaak aandacht aan besteedt in jouw programma.
1: Ja.
0: Zijn album van vorig jaar heette The Happy Warrior. Het nummertje wat je net hoorde heette The Tea Lights. En hij speelt dus met allemaal Engelse muzikanten. Maar dan komen we nu een beetje bij het omgekeerde verhaal. Buitenlanders die in Nederland zitten, dat ga jij aankondigen.
1: Ja, oké. Okay, ja, er zitten heel veel muzikanten natuurlijk die in Amsterdam wonen en werken. Dat heeft met het Amsterdams Conservatorium te maken, wat heel erg in trek is in heel Europa. En er komen fantastische muzikanten op af. En dan heb je zo'n groep, die hebben ook, ik dacht anderhalf jaar geleden in de pletterij gehad. Birthday Boy is het nummer wat we er zo van gaan draaien. Dat is Radio Hop. En dat is een jonge Nederlandse band eigenlijk, want het zijn wel buitenlanders. Het bestaat uit twee Duitsers en nog twee andere muzikanten uit andere landen komen. Maar ze zijn zo geworden, ze spreken ook Nederlands, dat dat gewoon Nederlandse groepen genoemd kunnen worden. En dat is een band die jazz, hip-hop, soul en elektronische groove samenbrengt tot een modern, meeslepend geluid. En dan moet je ook denken aan een groep als Rotterdam Brintex met Bren Luijten, waar die Peter Somoa in meespeelt een keer. Die is trompetist. En ook Koto Kid, die ik wel eens genoemd heb. Dat is Frik Mulder. Die zit ook weer, wat jij in het vorige uur draaide, bij Wim Abelen. Speelt hij ook, maar die maakt ook elektronische muziek. En dat is een stijl waar ik erg van hou. En waarom vind ik het nou zo leuk om dat ook te draaien in mijn eigen programma? Omdat ik hoop dat jonge mensen die ook naar mijn programma luisteren, die helemaal niet in jazz zijn geïnteresseerd, dat ze toch denken, hey, ik ga jazz luisteren. Want er zit een soort overgang in.
0: Ja, inderdaad.
1: Je overschrijdt grenzen. En daar hoop ik jonge lui mee te trekken, dat ze ook die jazzkant op gaan. Dat is toch de missie van mijn programma. Het is eigenlijk niet bedoeld, ja, het is voor iedereen bedoeld, maar ik wil ook juist jonge mensen interesseren in de jazz. Dat is mijn missie in mijn hele programma. Nou, die groep van Radio Hop, dat is Joshua Lutz. Dat is op de toetsen. Johnny Byner, dat is de gitarist. Joel Svenver, bas. En Ewan Engels op drums. En diezelfde, dat moet ik dan nog even kwijt. Joshua Lutz, dat is ook zo'n man, die vind je overal weer terug. Hij noemt zich ook, hij speelt met Rosai. Die ken je misschien ook wel. Hele bijzondere muziek. En hij heeft ook een eigen AK. As Called As, zeggen we dan, hè, natuurlijk. Half Past Seven. Hij maakt die lo-fi jazz.
0: Oké, okay. Nee, dat ken ik niet.
1: Ja. We gaan luisteren naar de Birthday
0: Boy. Radio Hop van het album All We Do, geloof ik.
1: Ja.

0: gerelaxte klanken van Radio Hope met Birthday Boy. En dat op deze mooie zonnige moederdag.
1: Ja, zo is het. En als ik nog even wat toe mag voegen, beste Edward, dat is dat ook als je dit nummer ziet, wilt zien hoe dit ontstaan is, hoe dat gaat, dan moet je op YouTube kijken en dan Birthday Boy van deze geweldige groep Radio Hope. En dan zie je hoe dat hele nummer is ontstaan. Het is een leuk proces om zo even te volgen.
0: Hartstikke leuk. Ja, gaan we doen. Komen we bij een vast item van mijn programma. De enige hitparade die tot stand komt via alcohol, ritmes en kunstzinnige intelligentie. Dan heb ik het natuurlijk over ZFM Top 2026. Cover-up, jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. En vandaag heb ik klaarstaan de bewerking door pianist Karel Boulet, gevestigde naam in de Nederlandse jazz scene, van Gary Rafferty's Baker Street. En dat is te vinden op plek 800 in de ZFM Jazz Top 2026 cover-up. ZFM Jazz Top 2026 cover-up.

0: Carol Boulez bewerking van het nummertje van Gary Rafferty werd gevolgd door de saxofoonklanken van de man die beroemd werd in Supertramp, John Halliwell. Die heeft zijn eigen big band, daar heb ik ook wel eens wat van gedraaid, maar die bleek dus ook vorig jaar een album te hebben gemaakt met de Nederlandse pianist in het zuiden des lands, Egbert Dirks. Ja, een heel leuk album. En je hoorde flarden van Crime of the Century, volgens mij, in dat een nummertje dat heet If We Had Known Just How Right We Were Going to Be. Van het gelijknamige album dat dan vorig jaar is uitgekomen. Komen we bij het volgende nummer.
1: Ja, ik mocht weer gelukkig een nummer uitzoeken. Dan zit je natuurlijk uit heel veel nummers te kijken. Maar ik denk, ik ga het zoeken 103. Waarom? Omdat de pianist die erin speelt is Stefan Smit. Dat is een Haarlemmer. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland, is naar Nederland geëmigreerd al 30 jaar geleden en woont nu ook al jaren in Haarlem en speelt ook heel vaak in de pletterij, ook bij allerlei sessies. En het is een fantastische pianist. Ik geniet altijd van de man. Als je die achter de piano zet, die gaat improviseren, onvoorstelbaar wat hij er allemaal uit kan halen. Nou, die zit in die groep. En die groep ontstond in de jaren 90 uit een ontmoeting eigenlijk tussen de Braziliaanse ritmes, de jazz-improvisatie en de elektronische dance grooves. En het resultaat was natuurlijk een volstrekt eigen geluid. Het was warm, dansbaar en ook internationaal. Want ook na 20 jaar klinkt die zoeken 103 nog altijd fris en grensverleggend. En wat bijzonder was eigenlijk met die muziek, en ook nu nog denk ik, dat is, je bereikt met zulke muziek dan jazzliefhebbers, maar ook het clubpubliek. En dat was nieuw. Dat zie je nu ook in Engeland. Maar hij is eigenlijk deze groep en ook die Stefan Smit, een van de voorlopers van die stroming. We gaan luisteren naar het Zoeken 103. En ik weet niet welk nummer je hebt klaarstaan.
0: Piano.
1: Oké, ja. Gaan we daar naar luisteren.

0: lekker nummertje, Zomers. Zico 103 met natuurlijk op vocale die Lilian de Vieira. Blijf ik wat exotisch grensverleggende muziek, daar blijf ik bij. Een band, Atanga Boom, bestaat niet meer. Die waren 12 jaar geleden wel actief in het clubcircuit. Ook met heel swingende muziek. Met afrobeats, funk, samba, soul. Met iemand als Koen Galdewee, die bariton, saxofonist erin. En ook Mark Tuinstra, misschien ken je die gitarist. Ik ga luisteren naar het nummertje, dat heet A Travessia. En dat wordt gezongen volgens mij in het Portugees. Je bent net in Portugal geweest, geloof ik.
1: Ja, dus misschien, kan het heel goed verstaan.
0: Misschien ken je met Sarah van Impen en Helene Jank op vocalisten. Ik ken ze eerlijk gezegd als vocalist. Ik ken ze niet persoonlijk, moet ik zeggen. Maar het is een heel leuk nummertje, heel bijzonder. A Travessia met Atanga Boom.

0: Atanga Boom van het gelijknamig album Atanga Boom. De band bestaat helaas niet meer. Het nummertje was Atravessia. Even een huishoudelijke mededeling. Dat concert wat ik memoreerde in het eerste uur van Marjorie Barnes vanmiddag in de Krocht is inderdaad uitverkocht. Dus ja, dan zul je moeten wachten tot het nieuwe seizoen. Dit is het laatste concert van dit seizoen in de Krocht. Dus het nieuwe seizoen 26-27 vanaf september. Maar blijf gewoon jazz bezoeken natuurlijk in Zandvoort, Haarlem en omstreken. Harry, jij bent weer aan de beurt.
1: Ja, ik ga naar een groep, ook altijd mooie muziek, vond ik Svek. Dat is een Nederlandse jazz-funk-fusion band. Eind jaren 80 speelde die in Nederland en omstreken. En die werden eigenlijk bekend om een eclectische mix van jazz, elektronica en sample-based hip-hop. Voor het eerst al die nieuwe stroming die ook nog in de jazz nauwelijks te bekennen was. Een van de leden is Bud Suer. Die speelde toen de tijd op de Stritch-saxofoon. Stritch-saxofoon is zo'n rechter saxofoon.
0: Ja, ik heb hem wel eens gezien. Ja. Ja.
1: En wie er ook bij betrokken was, daarom heb ik die groep ook gekozen voor dit programma van jou. Omdat ook Stefan Smit ook weer bij betrokken was. Ja. Die heeft af en toe meegespeeld en productie gedaan. En samen met die Bud Suer hebben ze, en Stefan Kruger, de drummer, dat is ook de grote man, hebben ze dat Zuko opgericht. Dat zijn eigenlijk de oprichters van Zuko 103 die we net hebben gedraaid. Vandaar dat ik dat heb laten horen. En die Bud Suer, dat is ook weer de producer en labelbaas van
0: Docs. Ja, dat klopt.
1: En die brengen hele mooie platen uit.
0: Ja, Benjamin Herman.
1: Ja, dat is echt een geweldig label. Ja. Dus we gaan luisteren naar die muziek uit eind jaren 80. En later ook nog hebben ze doorgespeeld. Van Swag.
0: En het nummer 8, How Hip Is The Computer?
2: How Hip Is The Computer? Music.

Ja, de klanken van Swag was dat. En de naam Benjamin Herman die viel net al. En dan kom je ook automatisch uit op het New Cool Collective. Die treden binnenkort op in Haarlem in het Patronaat. Ja, dat is altijd een feest. En die zorgen ook voor een verbinding, denk ik, tussen publiek van verschillende leeftijden. En daar gaan we naar luisteren. Het nummertje heet Dansee, Dansee. Dan hebben we nog een paar minuten over. Dan zullen we kijken wat we nog kunnen draaien. Maar ga eerst luisteren naar het New Cool Collective met de hele swingende groovy Dansee, Dansee.

0: New Cool Collective. Ja, we zitten bijna aan het einde van het programma. Ik wil allereerst Harry bedanken om vanwege het komen hier. En iedereen aanraden om te beginnen vanavond naar zijn programma te luisteren. Jazz or No vanaf 10 uur 's avonds op Haarlem 105. 105.
1: Ja, 105 moeten ze altijd zeggen.
0: 105,
1: ik mag het ook niet zeggen, maar ik zeg ook 105.
0: 105, 105, ja. Ja, bij ons is het ZFM of ZFM. Dat is ook nooit helemaal duidelijk, maar... ja, ga je gang voor het laatste nummertje. Daar hebben we nog een minuutje voor, een paar klanken.
1: Dus ik hou het heel kort. Dat is Freek Mulder, die noemt zich ook Koto Kid. Hij heeft twee rollen. Als Freek Mulder speelt hij ook mee met net dat nummer Sonic van Wim Abelen.
0: Ja.
1: In die groep zit hij. En dan heeft hij ook zelf allerlei groep met elektronica. En dan noemt hij zich Koto Kid. En dan gaan we luisteren. Ik weet niet welk nummer je plaatst.
0: Floating.
1: Floating, ja, is ook mooi. Van die elektronische muziek.
0: Oké, en iedereen nog een hele leuke moederdag toegewenst.
1: Allemaal.
0: En volgende week, zondag, is er weer ZFM Jazz.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, tussen app en vloed.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC... wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.